schreeuwen. Wie dat iets miezen, wat er van licht niet doen is. Rochen hier op alle Fransen. De courante in mijn geffen, dat hoeft me een verrichting. Hij lent zijn schier een psief gerissen.